0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes.
3: Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 15 augustus. Ja, als we naar buiten kijken, vanmorgen om rond een uur of acht, dan zag u dat de straat bijna nat was geregend. Ja, geregend, het gedruppeld. Maar er is wat water gevallen. Het zal de eerste komende uren nu alweer meevallen met het water dat naar beneden komt. Maar ja, misschien dat er nog een buitje in zit vandaag. Ik zou dus zeggen, neem een paraplu mee als u op pad gaat en anders gaat onder de parasol zitten op het terras bij u achter in de tuin. Want wij gaan mooie muziek draaien en het wordt verder een lekkere temperatuur. Wat ga ik dus doen? Heel veel muziek draaien en daar ga ik maar mee beginnen. Ik heb de Tremolo's klaarstaan als eerste en dat is het mooie nummer Silence is Golden.

Ja, de kop is er weer af bij Radio Stad Montfort live. We gingen met Golden Brown en de Stranglers. Van de Stranglers horen we. De volgende, dat is een mooie van de Manic Street Preachers. We gaan draaien Motorcycle Emptiness.

Ja, dat was Adele met Set Fire to the Rain. Zal zo ook nog een nieuwe, maar ook hele mooie muziek gaan maken. Wij wisten het niet. Wat ga ik doen? Ja, door met Joe Cocker en Cry Me a River.

Ja, dit was natuurlijk een hele oude van Normaal. En dat heette Ali. Dit is ook een hele oude, ja, een hele oude man, maar ook een oude plaat. Willie Nelson met On The Road Again. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Ja, dat was Danny Vera met de Belgische formatie Vaya con Dios met No What Ifs. We gaan gauw door, want het eerste uur schiet alweer aardig op. I've Got Dreams to Remember van Otis Redding.

Ja, prachtige muziek van Vicky Brown en de New London Choral. Stay with me till the morning. Ja, en dan zit het eerste uur er alweer zo goed als op. Ik verbaas me dat het zo snel gaat. Ik kan er nog één draaien en dat ga ik doen. Ik heb wat klaarstaan van Coldplay. Ik ga het draaien Feel Like I'm Falling in Love. Tot na het nieuws van 10 uur zal ik maar zeggen. En de reclames natuurlijk.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraten. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dit keer met het nummer This Wheels on Fire. We gaan lekker door. Ik heb nog een heel mooi lijstje staan. Ik hoop dat u het eerste uur ook een mooi lijstje vond. Maar we gaan gauw verder met muziek. McGinnis Flint met When I Dead and Gone.

Ja, dat was Mark Knopfler van Dire Straits met What It Is. De volgende is Shores Baker. Nou, dat is echt een hele oude plaat die ik heb gevonden. En die ga ik draaien, Baby Blue.

Dit was Jean Milieu met Tonight. We gaan lekker door en wel met de Mumford & Son en de Little Lion Man.

0: Ja, dat was Novostar met Wrong. En dat terwijl het regent in Montfoort. Ja, dat is een unicum. En onweer hoor ik zo af en toe. Maar het wordt strakjes droog. We hebben hier een soort, hoe heet dat? Weer online apparaat.
1: Ja, weer online.
0: En daar zien we dat het vrij binnenkort weer droog wordt. En anders blijf lekker luisteren naar Radio Stad Montfoort, want we zijn er voor u en we draaien voor u. En de volgende die ik daarom wil draaien is Creamfield & Cook met Only Lies.

Ja, in mijn ogen de bekendste van Kensington, Streets. We gaan naar Fleetwood Mac toe, want die heb ik klaarstaan. Ook voor Bart natuurlijk, want anders krijg ik straks commentaar. Ik ga draaien Dreams.

0: Ja, dat waren de Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En dan op de klok kijkend zien we dat ik de laatste plaat weer aan moet kondigen. En dan, dan is het weer over voor mij dit weekend. Het nieuws natuurlijk nog een uurtje via de computer. En we blijven erbij, want strakjes komen Dre en Kees weer, Bart. Ja. Die zijn terug. Ik hoop dat nu hun vrije dagen op zijn. Want anders dan...
1: Ja, dan wordt het een goed gesprek.
0: Ja. Goed. Ik ga eruit. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. Even de regenjas nog aan. Vanmiddag is ze droog. Dat gaan we meemaken. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Ik ga eruit met de Dire Straits. En ik ga draaien het mooie Walk of Life. We hadden net natuurlijk Mark Knopfler, maar dit is echt de Dire Straits. Tot volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters, door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Het is zaterdag bij Radio Stadmond voor 12 uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. We leven 15 augustus 2026 en we zijn toe aan uitzending nummertje 409.
4: Ja, en een voor de helderheid begint nu op werk te lijken, hè? Want je zit te zweten als
3: potter. Ik wil eigenlijk beginnen met de aankondiging. Welkom vanuit het warmste plekje van Montfort. Oeh, wat is het warm hier.
4: Ja, het is erg warm hier. Absoluut, ja. Zeker weten.
3: En dank aan Bart en Rien, dat ze dan ook de 3 uur hiervoor, dat ze zitten, even de ventilator niet aanzetten.
4: Nee, die maakt dat ze koud krijgen. Maar, trouwens, Bart, dat ze zijn winterjas.
3: Bart, dat ze winterjas. Nou ja. Hij moest hem testen van Corrie.
4: Ah ja, heerlijk wachtje. Nou,
3: Corrie, hij komt zo thuis. Hij is heerlijk warm.
4: Ja, inderdaad. Ja, het water staat er waarschijnlijk tot in zijn bilmaat.
3: Hé, wat gaan we vandaag doen, Kees? We hebben een vol programma. We hebben zometeen eerst 2 nummers van artiesten die ons helaas ontvallen zijn de afgelopen weken. Daarna hebben we uiteraard een sportoverzicht. De nummer 1 in de Nationaal Top 40. We gaan even bellen met Carlos van den Berg. En Carlos maakt onderdeel uit van Stichting Tentactiviteiten Montfort.
4: Yep.
3: Kortweg Stam. En die gaan volgende week tijdens de jaarmarkt allerlei dingen organiseren.
4: Ja.
3: Het jaarmarkt festival. En Carlos gaat uitleggen wat er allemaal te doen is. Verder hebben we uiteraard ons nieuwsblok. De artiest van de maand komt erbij. En aan het eind van het eerste uur ook nog de Guilty Pleasure.
4: Yes.
3: Maar we beginnen met 2 nummers van artiesten die overleden zijn.
4: Ja, klopt. Want op 31 juli overleed Journey Kaagman. En die kent iedereen als zangeres van Earth and Fire.
3: Ja.
4: En de doodsoorzaak, weet je, ze had al lang een paar keer dat was ook al bekend.
3: Ja.
4: En het is voor mij een jeugdidool die gegaan is.
3: Je had een poster aan je muur van.
4: Ik had vroeger een poster aan de muur. Ja.
3: Even verder voor de mensen die Earth and Fire niet zoveel zegt. Journey Kaagman zat ook in de jury van Idols.
4: Ja, klopt.
3: Hey, en daarna gaan we draaien. Tony Scott, de Nederlands-Surinaamse rapper, is overleden op 6 augustus. Hij is 54 jaar geworden, veel te jong natuurlijk. En is overleden aan de gevolgen van multiple sclerose. En hij heeft 1 mega grote hit gehad die het ook goed gedaan heeft in allerlei buitenlanden. En dat heet The Chief. En in Amerika heeft hij ook een andere titel gekregen die we zo meteen gaan noemen. We beginnen nu eerst met Earth and Fire met
4: Memories.

0: 12 tot 2 met Kees en Dre.
1: Thank you.

0: En Kees zit vol verbazing naar dit nummer te luisteren. Nog nooit gehoord, zeg ik.
1: Heb ik nog nooit gehoord, nee.
0: Nee, nou ja.
1: Zeg me helemaal niks.
0: Kijk, nou, het was toch...
1: Ik heb in die tijd, denk ik, iets gemist ergens. Maar zeker op rapgebied heb ik heel veel meer gemist.
0: Nee, ik ben ook niet zo van de rap. Maar nee. Vrap daarentegen vind ik wel lekker.
1: Ik ook. Dat is ook te zien.
0: maar dit was wel een nummer. Wat ik zeg, ik heb voor mij zelfs de maxi-single een hoekje thuis verstopt.
1: Nou ja, goed. Ja. Het is fijn om het een keer te horen.
0: En het was een Nederlander die het gewoon goed deed op dat gebied. Het. En jammer dat hij al op 54-jarige leeftijd is komen te overleven.
1: Dat is veel en veel te jong.
0: Hey, en ik zei, de Nederlandse versie heette The Chief. En in Amerika, Engeland kwam het nummer uit als That's Who I Am.
1: Oké.
0: En zo refererend aan zijn roots uit, want hij komt eigenlijk uit Suriname.
1: Ja.
0: De Indianen.
1: Indianen.
0: Chief. Nou, ja. Sorry. Ja. Ja. Lang verhaal. We gaan door met sport, Kees.
1: Ik ga hem insluiten.
0: Lijkt me een goed plan. Want er is de afgelopen 2 weken, want vorige week waren we natuurlijk een weekendje vrij. Maar we hadden nog ergens een ATV-daagje gevonden en die hebben we vorige week ingewisseld. Er is voldoende gebeurd op sportgebied. We beginnen met voetbal. De Eredivisie is weer begonnen vorige week. De eerste ronde zit erop en er waren meteen al wel weer verrassingen te melden. We beginnen er maar meteen mee. PSV kreeg Fortuna op bezoek en kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel.
1: Ja.
0: Met een schitterende 2-2 gelijkmaker in.
1: Echt een hele mooie. Ja, absoluut.
0: Jankt een mooie kruising.
1: Ja, inderdaad.
0: De Rotterdamse derby hebben we ook meteen gehad. Sparta Feyenoord. En Feyenoord had het lastig moeilijk, maar wist wel met 0-1 te winnen bij de collega's van het kasteel. Utrecht moest naar Groningen toe en hadden denk ik wat last van een jetlag, Kees.
1: Ja, die indruk kreeg ik ook, ja. Dat was niet nodig. Absoluut zeker niet.
0: Groningen kwam 1-0 voor, 2-0 voor, Utrecht wel
1: 2-1
0: gelijk.
1: Maar dat is denk ik ook van vorig jaar ook al de makke. Je creëert wel kansen, maar je legt ze er niet in. Dus,
0: volgens mij heb Cruijff ooit gezegd, als je 1 goal meer maakt dan je tegenstander, dan win je.
1: Dan win je, inderdaad. Ja. Dus inderdaad. Dus, en dat is nog steeds de waarheid.
0: Ja, zo is het.
1: Ja.
0: Ajax moest naar Zwolle toe tegen PEC Zwolle en speelde ook een lastige wedstrijd. Qua opstelling grepen ze toch, denk ik, voor de 90% terug op hetgeen wat ze vorig jaar hadden.
1: Ja.
0: En dat was ook wel weer terug te zien in het spel. Moeizaam, traag, maar uiteindelijk toch 0-2 winst.
1: Ja.
0: Maar het had ook wel te maken dat ze, denk ik, een goed half uur met een mannetje meer op het veld stonden.
1: Klopt.
0: En als laatste, normaal noemen we de ploegen nooit zoveel, Cambuur en Excelsior. Excelsior won met 0-4. En waarom ik ze noem, is omdat Excelsior na ronde 1 nu de koploper is.
1: Ja, dus ze staat gewoon op de eerste plek.
0: Zo is dat. Deze week de volgende wedstrijd, onder andere op programma. Utrecht krijgt AZ op bezoek.
1: Ja, vanavond.
0: Kwart voor 7. Denk Kees.
1: Ja, het wordt een lastige, zeker. Ja, nou nog. Maar hij is uitverkocht en we gaan het zien.
0: Je gaat zien, zo is dat. Dan de koploper Excelsior krijgt de kampioen op bezoek. PSV gaat naar Rotterdam toe. Feyenoord krijgt de Eagles op bezoek. Ajax morgen Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. En dan was er Europees voetbal, de voorrondes voor de Champions League. NEC moest het opnemen tegen het Griekse Olympiakos. Ze wonnen thuis met 2-1 na verlenging. En die verlenging was nodig omdat het vorige week 1-1 was. En dat betekent wel dat NEC doorgaat naar de play-offs voor de
1: Heel
0: Champions
1: knap.
0: League.
1: Ja.
0: En het zou toch wat zijn als die ploeg dat ook nog even gaat halen.
1: Ja.
0: Want de geldkraan die is behoorlijk open, zeg maar, in Nijmegen.
1: Ja. Ze hebben er gisteren nog eentje bij Dortmund vandaag gehad.
0: Dan voorronde van de Conference League. Twente won thuis met 6-0 van Dutch, als ik het goed uitspreek, DAC. En uit werd het 3-3, maar dat had eigenlijk niks meer om het lijf, omdat het dan 6-0 in de eerste wedstrijd was. En Twente dus door. Ajax was ook niet echt op stoom in Ierland. Shelbourne uit werd 2-2, maar thuis was er al met 3-1 gewonnen. Dus beide ploegen zijn ook door naar de playoffs voor de Conference League. Dan wielrennen. De Tour de France voor vrouwen is vorige week afgerond en de finish was niet in Parijs, maar in Nice. Met nog een laatste heftige etappe.
1: Ja.
0: Met 4 keer een kolletje op die behoorlijk stijl was. Ik hoorde zelfs mannen zeggen, dat is echt een pittige klim voor ieder die er tegenop moet klauteren. Demi Vollering wist niet alleen de etappe te winnen, maar ook de Tour.
1: Ja.
0: En zoals magistraal goed.
1: Met overmacht, ja. Met overmacht. Absoluut, ja, geweldig.
0: Ze wordt een beetje vergeleken met Pogacar bij de mannen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: In totaal onze 3 etappes van de 9. Ook nog 2 etappes waren er voor Lorena Wiebes.
1: Ja.
0: Die onder andere daardoor de groene trui mee naar huis mocht nemen. En ook het vermelden waard is de bolletjestrui voor Puk Pietersen.
1: Puk Pietersen, absoluut.
0: Dus Nederland was toch wel goed bezig daar in de Tour de France.
1: Absoluut.
0: Momenteel is bezig de EK Atletiek in Birmingham. Nederland doet dat daar ook, moet ik zeggen, goed. Ik was van de week vrij, dus ik heb best wel wat zitten kijken. Ja. Ik vind atletiek kijken best wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: Tot nu toe 3 keer goud voor Nederland, 2 keer zilver en 3 keer brons. En er zit nog wel wat aan te komen met een klaver, met wat estafettes.
1: Ja.
0: Dus er komen nog wat medailles bij. Ook bezig zijn de EK Zwemmen in Parijs. En tot nu toe is daar 2 keer goud voor Nederland en 5 keer zilver.
1: Dus we doen het toch
0: we
1: goed.
0: We doen het wel redelijk allemaal, ja, zal ik zo zeggen.
1: Zeker te weten.
0: Hey Kees. Je voelt hem al aankomen.
1: Ik voel hem aankomen.
0: Als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: We hebben het ook over toppers in de muziek.
0: En eigenlijk, we kunnen weken op vakantie gaan. Een weekje op vakantie gaan. Ja. De WK voetbal is inmiddels ongeveer al uit ons geheugen weg.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dit nummer staat nog altijd op 1. Shakira met...
1: Dai Dai.

0: Nog altijd op nummer 1 in de nationale top 40. Shakira met Burna Boy. En het nummer 1, Dai. Kees, volgende week is het een groot feest in Montfort.
1: Jazeker.
0: Het is jaarmarkt. Altijd een moment voor een ieder om elkaar na de vakantie weer eens toe te spreken.
2: Ja, zo
0: te ontmoeten, gezellig een biertje te doen. Een aantal jaar geleden is de organisatie daaromheen een beetje in elkaar geklapt. Maar gelukkig hebben we dan nog altijd Stichting Tentactiviteiten Montfort.
2: Absoluut.
0: Die dan weer de handdoek oppakt om toch weer dingen te gaan organiseren. En van Stam hebben we Carlos van den Berg aan de lijn. Carlos, goedemiddag.
3: Goedemiddag allemaal.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey Carlos. Carlos, volgende week is het natuurlijk voor jullie een druk weekend, denk ik.
3: Ja, dat klopt ja. We hebben de voorbereidingen zijn wel mee begonnen. Mm-hmm. De afgelopen weken in Blokland hebben wij onze basis en daar hebben we alles weer even het podium even opgezet. En om te kijken of klopt het allemaal wel. En we kwamen een paar dingetjes achter omdat het dit jaar weer iets anders wordt. Van we moeten wat wijzigingen doen. En gelukkig kunnen we die voorbereiding dan doen.
0: Ja.
3: En er is al één kar is er geladen en we moeten van week nog twee karren laden. En dan kunnen we richting de plaats vertrekken om het allemaal op te gaan bouwen met z'n allen, met de Blauwe Legioen.
0: Ja, precies. En dan gaan jullie donderdag aan het bouwen, denk ik.
3: Ja, donderdag gaan we bouwen, En dan hebben we gewoon de vrijwilligers van de stam, die komen ons gewoon helpen. Ja. En dat is altijd een prachtig gezicht om te zien. Dat zie je met het IJsselweekend ook. Dat is echt, mensen die daarheen komen, die zijn echt verbaasd van hoe snel en hoe gecoördineerd het allemaal gaat. En eigenlijk gaat het allemaal vanzelf eigenlijk. Iedereen doet zijn ding en het loopt gewoon gesmeerd. En dat is gewoon leuk om te zien.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat jullie die tent bouwen. Dus dat mag inmiddels wel een klein beetje routine zijn natuurlijk.
3: Nee, afgelopen week hebben we er weer eentje in Beschoonhoven neergezet. Dat was ook een soort weekfeest hebben ze daar.
0: Ja.
3: Dus we blijven daar in bouwen. Dus die ervaring die blijft er wel.
0: Hoe groot is de groep van Stam zo'n beetje momenteel, Carlos? Weet je dat?
3: Ja, ik denk dat we nou met een man of 43 zijn.
0: Zo.
3: Ja, en dan hebben we wel een harde kern hebben we eigenlijk. En we hebben meerdere appgroepen hebben we. Maar een harde kern van een stuk of 12 zijn dat er. En dat zijn altijd wel bekende gezichten die zie je regelmatig. En dan, als er echt veel hulp nodig is, bijvoorbeeld een pul op de plaats, een jaarmarktfestival, een IJsselweekend. Weet je, dan zijn de vrijwilligers ook bereid om daarin ook te helpen. En dat is echt wel fijn hoor, want met een clubje van 12 red je dat niet.
0: Nee. Heel belangrijk dat als de tent staat, dat er wel een biertje gedronken kan worden natuurlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk wel,
2: Dat is een mist.
3: Dat maakt een verbindenis met elkaar,
0: Zo is dat. Helemaal goed, Carlos. Hey, volgende week jaarmarkt. Op zich, de markt aan zich staat denk ik natuurlijk los van Stam. Het jaarmarktfestival op de plaats, dat is tegenwoordig in juli handen. Wat kan je vertellen over wat er vrijdag en zaterdag allemaal gaat gebeuren?
3: Nou, we beginnen vrijdag met Mike's Piano Show. Mm-hmm. En dat is van 7:30 tot een uur of 12:30 eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus dat is heel leuk gevarieerd. En dat is dan die vrijdagavond helemaal superleuk.
0: Ja.
3: En dan die zaterdag beginnen we dan met het Kids Festival. En dat start om 10:00.
0: 10:00.
3: En dat loopt zo'n beetje tot 3:00 loopt dat door.
0: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment komt dan Master Stuur komt er dan. En die is er dan die komt er daarna gelijk tot een uur of 4:30 ongeveer.
0: Ja.
3: En DJ Morris. Die komt nog en dat overlapt elkaar al een beetje. Die loopt alweer van 3 tot 7.
0: Ja.
3: Tessa Voerman die hebben we nog en die loopt alweer van 5 tot 5:30 komt die.
0: Okay,
3: kijk, en daar gaat die Morrison die breidt er een beetje omheen. En dat gaat vanzelf eigenlijk.
0: Ja.
3: En dan Dennis Baars die komt dan ook nog. Uh-huh. En die is dan van 5:30 tot 7:00. Dus dat is helemaal leuk, joh.
0: Helemaal leuk. Ik hoor je noemen dat het voor de kids om 10:00 begint. Misschien leuk voor de kids om eerst om 9:30 even Maarten van der Weijden door de IJssel te zien zwemmen.
3: Ja, dat klopt ja, want die passeert om 9:45.
0: Ja,
3: en die is bezig met een 22 steden zwemactie.
0: Ja.
3: Voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.
0: Ja,
3: dat is echt helemaal super, joh. Dus dat, we hebben ook gezegd, weet je, we trekken dat gewoon een beetje waar het hele jaarmarkt gebeurde. Gewoon een festijn erbij en dat is uniek. Dus als mensen dan naar de IJssel gaan en dan die man even toejuichen, want het is niet niks wat hij doet.
2: Precies. Nee, diep respect, ja.
0: En ja, liever niet die, niks, maar ook voor het goede doel. Dus gewoon heel belangrijk dat hij dat doet, zeker. Ja.
3: Voor mij is hij al een dag of 6 is hij aan het zwemmen, hoor. Het is echt...
0: Dat klopt. Maar ik begreep wel dat hij s'avonds gewoon uit het water stapt en in een hotelletje gaat slapen.
2: Ja.
0: Vorige acties was hij achter elkaar aan het doorzwemmen, maar nu...
2: Ik had in het hotelletje blijven slapen. Ik was door het water.
3: Ja, maar goed, hij er ook zoveel geld mee op gaat halen als hij dan nu. Dat ik denk dat dat dit brengt wel veel financieel mee voor het Prinses Maxima Centrum. Ja,
2: absoluut, zeker te weten.
0: Maar in principe staat het natuurlijk los van het Jaarmarktfestival. Jullie gaan dus donderdag aan het bouwen, vrijdag en zaterdag, wat je net allemaal noemt. Dat ze allemaal op de plaats zijn, denk ik.
3: Ja, allemaal te plaatsen, ja. En precies. Dan het podium, dat we zijn het eerste jaar zijn we eigenlijk begonnen in de midden. En toen is het een klein beetje richting het huis van Bart Bon gegaan.
0: Familie Bon, ja.
3: En dan gaan we nog een beetje meer die kant op. En er komt nog een tent achter staan. En we een klein beetje backstage hebben.
0: Ja, ja, ja.
3: En dus het is iets, een andere opstelling. Maar verder de barren en de snackcar, dat staat ook allemaal weer op hetzelfde plekje.
0: Ja,
3: en,
0: zodat het langzaam maar zeker weer een beetje gaat lijken op wat vroeger de 24 uur van Montfort.
3: Ja, dat is niet ons doel.
0: Nee, want
3: het is echt ons eigen ding, weet je, het jaarlijks festival. En eigenlijk is dat een soort 4 jaar geleden ontstaan. Toen zaten we op de plaats met z'n drieën, zeg maar zo van... Ja, weet je, we hebben de middelen, we hebben de spullen, weet je wel. Ja. En er is gewoon behoefte om na de vakantie, of voor sommige mensen voor de vakantie, nog eventjes elkaar te zien, te spreken. Joh, waar ben jij geweest? En even ervaring met elkaar uitwisselen.
0: Ja, en gewoon zeggen.
3: En toen hebben we op een gegeven moment gezegd tegen elkaar van, joh, weet je, we laten het oppakken, want we hebben er spullen ervoor. Ja. En laten we niet Ad Spruit vergeten, want... Ja, die is zo belangrijk achter de schermen voor ons. Want zonder Ad echt, dan lukt dit gewoon niet.
0: Nee,
2: daarop inhaken. Je zegt net, jullie hebben 43 vrijwilligers. Kunnen jullie altijd nog extra hulp gebruiken? Gewoon benieuwd naar.
3: Ja, natuurlijk. Er is altijd hulp. Is er welkom.
0: Ja.
3: En natuurlijk. Het is een vrijwilligersorganisatie. Dus ja, als je het leuk vindt, meld je eigenlijk aan. En dan veert wat. En anders, ja, als je niks vindt, ja, dan... Dan ga je een paar keer mee en dan hou je er gewoon mee op. Maar nee, we hebben een hele leuke hechtgroep met elkaar. En ook sommigen hebben gewoon met privé gaan met elkaar nog om. En
0: ja.
3: Dus ja, dat loopt echt leuk met elkaar over. En ze hebben met het spruitfeest ook, want er is een aantal jaar geleden gevraagd van, kunnen jullie anders even helpen met het spruitfeest? En het is eigenlijk een soort ontstaan. Dus wij van de stam, wij helpen daar met opbouwen. En we hebben niks met het spruitfeest van doen, hoor.
0: Nee.
3: Maar hun zeggen ook van, zo lekker, weet je. Ja, vele handjes maken licht werk en dat is het gewoon.
0: Zo is dat, super. Zo is dat. En is het niet dat de handjes lichtwerk maken, dan zijn er natuurlijk ook allerlei mogelijkheden om jullie financieel te steunen, dat het nog jaren en jaren door kan gaan.
3: Ja, top.
0: Top.
3: Kijk, ik wil nog eventjes wel even de hoofdsponsors even benoemen. Dat is dan, die sponsoren ons echt goed, hoor. En zonder sponsors kan je het eigenlijk niet doen, hè.
0: Nee,
3: maar zoals Van Bemmel in Harmelen, die sponsort ons dan. En plus Autoschade en De Bruin in Montfort, Erik van de Poel Infra. En wij van de stam, wij financieren er ook in mee.
0: Ja.
3: Dus ja, maar die zijn zo belangrijk, hoor. Want het is gewoon niet meer te doen anders.
0: Nee. Blijf zo doorgaan, Carlos, met de Stichting Tent Activiteiten Montfort. Het eerste wat nu op de rit staat is volgende week de jaarmarkt. En heel Montfort is weer dankbaar dat we van jullie spullen gebruik mogen maken.
3: Ja, nou, maar dat is ook heel graag gedaan. Want ik vind het ook leuk dat de reactie van mensen wordt van... die zijn echt er blij mee. En zo houden we Montfort ook een beetje levendig. Hè? Want,
0: zo is dat.
3: Ja, we kunnen wel niks doen, maar dit is echt gewoon leuk met elkaar.
2: Nee, dit is geweldig. Echt diep respect voor jullie allemaal.
3: Nou, fijn om te horen.
0: Ga zo door, zeggen we dan.
3: Ik denk het wel. Ik denk dat wel gaat lukken. Ja.
2: Ik denk het ook wel.
0: Hey, Carlos, dank voor je tijd. Eventjes succes met de laatste puntjes op de i van de week. En succes ook volgende week met het opbouwen, afbouwen.
2: En wel, het hele wellicht programma. Komen we elkaar vast nog wel tegen.
3: Ja, ik denk het wel. Onder het genot van een lekker biertje. Want we hebben onze eigen stambar. Dus kom gerust een biertje drinken.
0: Ik kom even een biertje doen, Carlos. Leuk. Geen probleem. Goed zo.
3: En jullie succes met de uitzending.
0: Dankjewel,
3: ik vind het fijn dat we even een woordje konden doen zo. En een beetje onder de aandacht brengen.
0: Ja,
3: maar,
0: bij deze gebeurt.
3: Super.
0: Carlos, dankjewel.
2: Hey, hartstikke bedankt.
3: Oké, fijne uitzending nog.
2: Dankjewel.
0: Goedjes.
3: Hoi.
0: Volgende week Jaarmarkt. Iedereen heeft het, denk ik, die een beetje een Montforts hart hebt, om het zo maar te zeggen, heeft het al weken in zijn agenda
2: zeker
0: staan.
2: Zeker weten.
0: Altijd een van de hoogtepunten. Samen met bijvoorbeeld Koningsdag, met carnaval.
2: Ja.
0: Dan komen we toch allemaal weer een beetje samen.
2: Zeker. En het belang, het sociale belang van deze groep is enorm, hè?
0: In
2: Montfort. Ja. En dat wordt wel haast wel vergeten, want iedereen denkt van juist doen voor de plezier. Nee, het gaat ook om de sociale samenhang.
0: Precies.
2: Juist.
0: Zeg je goed, Kees?
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik ben scherp vandaag.
0: Ja. Weet je wie ook scherp is?
2: Anouk, denk ik.
0: Anouk is altijd wel scherp,
2: ja,
0: ik
2: denk het ook.
0: We gaan een nummertje van het draaien van het album Who's Your Mama? Anouk dus, met Good God.

0: Van het wereldberoemde album Hotel California.
1: Wellicht nog mooier als de titeltrack. Dit nummer.
0: Waren dit de Eagles met het nummer Wasted Time. En die kwam van Kees' verlanglijstje. En hij zit vol genot te luisteren.
1: Nee, dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Absoluut zeker te weten.
0: Helemaal top. Goed nummer, Kees.
1: Hey, we hadden het net over die eclipse, hè? Die langskomen is je. Ik zei, ik heb door een cd eens te kijken.
0: Dat moet je niet doen. Maar het was een hele goede cd van Pink Floyd. Toen zeg ik, oh, de Dark Side of the Moon.
1: Uitgelezen, dat kun je niet gebruiken, toch?
0: Nee, precies. Dus, daar is hij voor gemaakt.
1: Daar is hij voor gemaakt.
0: Zo is dat. Hey, we gaan het hebben over het nieuws, Kees.
1: Yes.
0: Heb je een beetje nieuws?
1: Ik heb een beetje nieuws, ja, zeker.
0: Dan gaan we het gewoon proberen. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: In augustus en september gaat wederom de A12 vier weekenden dicht. Dit gaat vanaf Utrecht naar Veenendaal gebeuren. En er gaat veel overlast veroorzaken, dus let op als je de weg op moet.
0: Ja.
1: De deadline voor het aanvragen van toeslagen over 2025 gaat met 4 maanden verlengd worden. Dus heb je ergens recht op, maak er dan ook echt gebruik van, jongens. Want dat is heel belangrijk. Op 22 augustus zwemt Maarten van der Weijden door Montfoort voor het goede doel kinderkankeronderzoek. En dit is de laatste keer dat hij deze actie gaat volbrengen. En dat zeg ik met, zei ik net ook al, toen we Carlos aan de lijn hadden, met diep respect.
0: Absoluut.
1: En let op, want de politie waarschuwt voor nepagenten die in onze omgeving actief zijn. Vertrouw je het niet, bel meteen 112.
0: Precies.
1: Dan gaan we naar het weer, want we doen meteen alles achter elkaar door maar. Hè?
0: We maken er een compleet nieuwsblok.
1: Zo is het. Met name in het noorden en midden komen wat buien voor. Lokaal kunnen deze buien gepaard gaan met onweer. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag ontstaan in binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden en aan zee is het enkele graden koeler. De wind is vaak matig en waait uit noordelijke richting. Zondag verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuiden. En als het goed is blijft de rest van de week ook rond 25 graden. Dus dat is wel lekker. Dus even iets minder extreem.
0: Iets minder warm. Vind ik wel even prettig.
1: En maandag, dinsdag kans op regen, dus dat is ook niet verkeerd.
0: Precies, dan moet ik weer werken. Dus,
1: dinsdag moet je weer werken?
0: Maandag
1: weer?
0: Ja.
1: Oh ja, ik dinsdag pas.
0: Oké. Okay. Ja. Bof komt.
1: Ja. Dan gaan we naar de agenda. Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus. De jaarmarkt in Montfoort hebben we net Carlos uitgebreid overgehoord.
0: Ja, precies. Maar vergeet niet dat er ook gewoon markt is. En niet alleen
1: activiteiten. Het is niet alleen die activiteiten. Nee. Want er is ook kinderrommelmarkt. Ja. Alles is er. Maar er is zaterdag ook dweilen op het plein bij ons genoeg. Ja. Op Pastoor Spaanplein. Dus,
0: altijd gezellig. Gaan we altijd
1: absoluut
0: wel even kijken. Ja,
1: ga ik ook altijd wel eventjes zien. Zaterdag 30 augustus is de Sub

0: Dat was hem. Ja. Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Dan zijn we langzaam toe aan de artiest van de maand, Kees.
1: Ja, ja, ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En de artiest van de maand, die vorige week had natuurlijk geen uitzending, maar de week daarvoor was het ook al augustus.
1: Ja.
0: Dus men kan al weten wie dat is, maar ja, voor de mensen die toen niet geluisterd hebben. We hebben het over de Elman Brothers Band.
1: Ja.
0: En die hebben heel veel hele mooie nummers gemaakt. Soms wat bekendere, soms wat, wat minder bekendere. Eigenlijk degene die we nu gaan draaien, die hebben we meteen als verzoek binnengekregen.
1: Ja, want hij zit ook te luisteren, want ik heb al een paar keer gereageerd op de app op nummers. Ja. Dus... En Hans die zei, dat is een geweldig album, Live from the E&R Studios.
0: Ja, van, er staan meerdere live versies van dit nummer.
1: Inderdaad.
0: Ik heb deze gekozen, gewoon puur willekeur.
1: En we hebben het over de Elman Brothers Band.
0: Elman
1: en
0: Brothers,
1: we gaan live One Way Out
0: One Way Out.
1: Want daar heeft Hans om gevraagd. Dus speciaal voor jou, Hans.
0: Artiest van de maand, One Way Out van Elman Brothers Band.

0: down, played some blues. It felt good, it was true. But how was it for you?
1: En na een heel mooi nummer van de Allman Brothers Band, One Way Out, en misschien nog wel mooier nummer van Snowy White, How Was It For You? En die stond op Kees' verlanglijstje. En die staat niet alleen op Kees' verlanglijstje, maar ook gewoon die van mij, hoor.
2: Ja, absoluut. Ja, heerlijke blues.
1: Heerlijk nummer.
2: Ja, zeker weten.
1: Goed, Kees.
2: En dan nog niet gesproken over de volgende.
1: Dat is ook niet slecht.
2: Nee, absoluut niet slecht.
1: We gaan het hebben over de Guilty Pleasure. Yes. En daar ben jij van de week achteraan gegaan.
2: Ja.
1: Guilty Pleasure. Vertel, Kees.
2: Vorige week zaterdag was Lia Verkuik jarig. Ja. En, maar ja, toen hadden wij geen uitzending. Nee. Dus jij appte mij van de week van... Weet jij nog iemand voor de Nederlandse halfzoeknummer?
1: En de Guilty Pleasure.
2: Dus ik ben meteen even gaan appen. En Lia kwam met deze. En dat vond ik wel, vind ik wel heel fijn eigenlijk.
1: Nee, zeker.
2: En zij appte van... Doe maar Radar Love van de Golden Earring.
1: Kijk, heel goed. En dat vinden wij sowieso natuurlijk een fantastische band.
2: Ja.
1: Een van de beste, misschien wel de beste Nederlandse rockformatie die er ooit geweest is. En ik dacht van, dat is een schitterend nummer. Je hebt meerdere versies ook op Spotify staan. En ik dacht, weet je wat, ik doe een keer de original single edit.
2: Ja.
1: Met andere woorden, hoe die in 1973 ooit uitgekomen is, gaan we nu horen. Dus speciaal voor Lia, bij deze namens Kees en mijzelf nogmaals van harte gefeliciteerd met je verjaardag vorige week. En we gaan lekker draaien. De Golden Earring met...
2: Radar Love.

0: We hebben zitten genieten van The Golden Earring, Radar Love, fantastische originele versie.
1: Ja, de originele versie was dat.
0: Zonder de hele drumsolo ertussen, de langere versie staat. Het eerste uur zit er alweer op van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Na het nieuws van 1 uur zijn we weer bij jullie terug. Met in principe alle vaste items die we altijd in 2 uur hebben. Dus blijf lekker luisteren en dan zijn we zo meteen weer terug met lekkere muziek, leuke items en onszelf ook nog erbij.
1: Ja, vooral voor ons blijven.
0: Precies, dan krijg je de gratis uggen. Blijf lekker luisteren, tot zo.
1: Tot zo.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuur tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
4: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree. Dat zijn we weer.
5: Welkom terug bij het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre hier bij Radio Stad Montfoort. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen, Kees? We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer voor iemand die vandaag jarig is.
6: Ja, die is vandaag jarig, klopt.
5: Verder een cabaretfragment, een nummer wat gisteren uitgekomen is, vond ik ook wel leuk.
7: Goedemiddag
5: allemaal. Verder de Kees Classic komt voorbij, de artiest van de maand, de Elman Brothers Band komt nog een keer voorbij. En verder ja, gewoon muziek waarvan wij denken, dat vinden wij in ieder geval leuk en we hopen ook luisteraars.
6: Wij hopen dat luisteraars. Ja. En als ze wat andere ideeën hebben, dan moet je het maar laten weten. Waar
5: moet
6: je
5: het gewoon laten weten.
6: Ja, zo is dat. Dus,
5: Hey, we hebben een vaste luisteraar die zeker vandaag ook weer luistert. En ze is aan het afwachten op haar operatie.
6: Ja, klopt.
5: 26 augustus moet dat gaan gebeuren. En ze krijgt nog een onderzoek of de waarden allemaal goed zijn. Of dat dan door mag gaan. En we willen alle luisteraars vragen. Want iedereen bij Radio Stad Montfoort die houdt van een klein beetje van Bets.
6: Ja,
5: om te duimen dat het allemaal door mag gaan.
6: Zo
5: en dat
6: is
5: het goed gaat. Dus
6: ja, zeker te weten.
5: Bets, hoe meer mensen aan je denken, hoe groter de kans is dat het allemaal goed gaat komen.
6: En ik ga ervan uit dat het goed komt, hoor.
5: Zo is dat.
6: Zo is het.
5: Tuurlijk, dat moet de insteek zijn.
6: Zo is het.
5: We beginnen met een nummer van Johnny Cash.
6: Ja.
5: Vind ik altijd wel leuk, Johnny Cash.
6: Ik vind hem sowieso wel leuk. Ik moet zeggen, dat laatste album vond ik niet helemaal dat hij
5: dat
6: allerlei covers ging maken. Maar het is een geweldige artiest.
5: Absoluut waar. We gaan draaien een van zijn bekendste nummers. Ghost Riders in the Sky.

0: En na Johnny Cash was dit de formatie Entwine. En je zag mijn verbaasde gezicht net, Kees.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Want ik dacht dat het echt een Amerikaanse band was, maar ze komen uit Tilburg.
1: Uit Tilburg, ja, ja. Inderdaad. Ze waren vaste band van 013.
0: Van het poppodium, ja. Ja. Het nummer Cruel Man van het gelijknamige album. Heerlijke muziek, vind ik dan.
1: Absoluut, een geweldig nummer, absoluut.
0: We gaan nu een Nederlandstalig verzoeknummer doen voor een van jouw vaste maatjes.
1: Ja. Ben Buiten die is vandaag jarig. Die wordt vandaag uit mijn hoofd gezegd 85. Ja, 85 wordt hij. En dus ik had tegen hem gezegd van wat wil je horen. En hij kwam er met twee. Hij kwam met deze en hij kwam met Elton John Yellow Brick Road. Maar die draaien we dan een andere keer wel voor.
0: Ja, dan schrijf hem op voor volgende week.
1: Volgende week. Zo is het. Nu gaan we draaien. Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. Speciaal voor Ben.
0: Voor Ben, zeker. En bij deze Ben, als je luistert, van harte gefeliciteerd
1: met je verjaardag.
0: Maak er een mooi feestje van.
1: Zo is het.
0: Want het leven moet gevierd worden.
1: Absoluut.
0: Zo is het.
1: Zo is het. Komt
0: Boudewijn de Groot met
1: Verdronken Vlinder.
0: Armbeest.

0: De formatie heet Ecstasy en het nummer Census Working Overtime. Ik vermoed Brits, Kees.
1: Is heel zeker? Erg Brits, ja, ja, absoluut. Zeker te
0: zo
1: weten.
0: Zo klinkt het in ieder geval wel.
1: Zeker te weten.
0: Ja. We gaan verder met het cabaretfragment.
1: Ja, moet meer gelachen worden, hè?
0: Ja, ja, dat is ook zo.
2: Cabaretfragment.
0: Cabaretfragment deze week weer is van Rob Schepers. En Rob Schepers die heeft natuurlijk op de radio zijn items waar hij voor mij mee gestopt.
1: Nee, is die meegestopt.
0: Ja.
1: Ja, het laatste is geweest.
0: Het laatste is geweest inmiddels, oké. Okay. Maar hij doet ook in het theater optreden. En ik denk ook dat hij, als ik hem zo hoor altijd op het podium, dat hij ook buutredner geweest is. Of dat in ieder geval heel erg leuk vindt.
1: Ja.
0: Dus hij zoekt af en toe een adresje op waar hij met zijn laptopje naartoe kan. En dan rustig aan zijn tekst kan werken. En meestal wil hij dat wel een beetje onder de mensen doen. Zoekt hij een restaurantje op of iets. En ook nu is hij op zoek naar een schrijfadresje.
1: Oké. Okay.
0: Rob Schepers.
3: Ik heb tegenwoordig een vast schrijfadresje. En daar kom ik iedere dinsdagmiddag. Ga ik schrijven. Het is een fantastisch tentje. Misschien kennen jullie het wel. Brownies and Downies, ooit van gehoord? Brownies and Downies, ooit van gehoord? Dat is, ik vind het zo te gek. En Brownies and Downies, voor de mensen die niet weten, wordt geleid door mensen met het syndroom van Down. En ik vind het daar zo leuk. En die mensen zijn blij. En die zijn voor. Als je ergens de gulden snede van de samenleving wil zien, moet je naar Brownies and Downies gaan. Weet je, die mensen die zijn trots, die zijn hartelijk. Ik vind de naam niet zo gelukkig gekozen. Brownies and Downies, ik had eerder iets van Josties en Tosties. Had ik dan beter? Ja, hè? Ja. Hè? Dan gaat het een beetje meer de breedte in qua assortiment ook, zeg maar. Hè? Josties en Tosties. Enfin, ik vind het daar zo fijn. Ik weet niet, de eerste keer dat ik kwam was een dinsdagmiddag. En er stond een meisje bij de ingang. En zij was gastvrouw die dag. Dus ik kom eraan, ik heb de laptop onder mijn arm. En ze heet Lucy. En Lucy had het syndroom van Down. Lucy heeft nog steeds het syndroom van Down. Het is nogal hardnekkig, zei ze laatst. Lucy is echt een schatje. Ik kom eraan de eerste keer met mijn laptop onder mijn arm. En toen zei ik ze, hoi, zou ik hier mogen werken? En toen zei ze, dat moet ik even navragen. Dus zij loopt weg en ik leef achter. En denk, ja, heel bijzonder dit. En zij loopt naar achteren toe en ze gaat met zo'n bedrijfsleider praten. En zo naar mij wijzen en die bedrijfsleider die kijkt, die knikt. En zij komt terug bij mij. Ik heb het even nagevraagd, je mag vrijdagmiddag proefdraaien. Ja, bent niet geworden? Nee.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dreen.

0: De formatie heet Van Dikhout en die kennen we natuurlijk allemaal van het grote hit die ze ooit hadden, Stil in Mei.
1: Ja.
0: Het is heel lang stil geweest.
1: Stil geweest in mei.
0: Zeg maar, in hun geweest. En nu hebben ze een nieuw nummer uit en het is toevallig gisteren uitgekomen. En het heet Te veel is niet genoeg.
1: Ja, en er stond een album op de
0: volgens mij is dit een van de voorbodes van het nieuwe album. Ja, ja. En ik moet zeggen, ik vind het wel een heel lekker nummer.
1: Het is zeker een lekker nummer, absoluut. Ja. Ze hebben ook tijd gehad om op te schrijven, moet ik eerlijk zeggen.
0: Te veel is niet genoeg. Ik bedoel, ze denken de tijd die ze ermee bezig zijn geweest. Van Dikhout, ga het luisteren. De Kees Classic komt eraan.
1: Ja.
0: Met andere woorden, het orgeltje.
1: Ja. Altijd weer een genot als hij het weer doet, hè?
2: Kees.
1: Ben ook trouwens ook een genot dat hij het weer doet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Jij gaat het hebben over de Manic Street Preachers.
1: Ja, inderdaad. De Manic Street Preachers wordt in 1986 opgericht onder de naam Betty Blue in Blackwood, Wales. Door James Redfield, Jean Moore en Nicky Wire. Die overigens alle drie nog steeds tot op de heden lid zijn van de band.
0: Okay.
1: Maar al snel wordt de naam gewijzigd en de bassist Miles Woodward wordt vervangen door Richie Edwards. En die Richie Edwards is wel heel belangrijk geweest voor die band. In 1990 wordt het eerste platencontract getekend en in 1992 komt het eerste album uit. Wat ze een zwartgallig imago opleverde. Door uitspraken en teksten als I Loved When Lennon Got Shot en We Are Worse Than Hitler. En het album werd wel succesvol. Dat scheelt. Dan wel weer.
0: Ja.
1: Maar niet zoals verwacht. Maar het leverde de band wel een enorme trouwe fanbase op, overigens. Edwards leidt naast een drankprobleem ook aan anorexia nervosa. En op 1 december 1995 verdwijnt hij uit de kliniek. En er is nooit meer iets van hem vernomen. Tot op de dag van vandaag.
0: Okay.
1: Ze hebben wel zijn auto teruggevonden bij een benzinestation. Maar van hem is nooit meer wat gehoord.
0: Okay.
1: Tot op de dag van vandaag hebben de overige drie leden trouwens dan ook nog steeds een microfoonstandaard staan.
0: Ja.
1: Waar geen gebruik van wordt gemaakt. Ter ere van hem. Dus
0: mocht hij een keer
1: als hij onverwachts komt,
0: toch opkomen, ja, dan staat die microfoon.
1: Dan staat die microfoon aan vast, maar klaar.
0: Ja.
1: Geniet nu van het muzikale monument van het eerste album zonder Edwards, die overigens nog wel veel teksten voor het album had geschreven. Mm-hmm. En tevens de titeltrack geschreven voor Edwards. Everything Must Go, The Manic Street Preachers.

0: De formatie Survivor Burning Heart van de Rocky 4 soundtrack.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik moet even mijn excuses naar jou maken, Kees.
1: Ja, dat is niet zo heel erg. Joh.
0: Nee, vind je het
1: niet? Erg? Nee. Design for Life had je erin gezet in plaats van Everything Must Go. Nee, maar het album heet zo. Dus ja, ik denk dat je gewoon naar de naam van de album hebt
0: en
1: gekeken.
0: En ik zag dat plaatje wat dan bekend voorkwam. Ja. Dus we hebben het verkeerde nummer als Kees Classic gedraaid. Maar dat gaan we goed maken. Volgende week draaien we het nummer wat eigenlijk de bedoeling was. Ja. Everything Must Go. Alsnog, zo is het.
1: En even voor de helderheid, wat ik al tegen jou zei, het hele album is verschrikkelijk goed. Dus,
0: nou, weet je wat, voor straf ga ik hem helemaal luisteren.
1: Ga jij maar eens helemaal luisteren. En dan wil ik wel weten hoe je erover denkt.
0: En ik was zo van slag dat ik de schuiven van de microfoons ook nog even een tijdje open heb gezet. Dus jullie hebben mee kunnen genieten van mijn paniek.
1: Gaan we daarvan in paniek raken?
0: Oh nee, nee hoor.
1: We gaan gewoon lekker naar de artiest van de maand, vind je ook niet?
0: Lijkt me goed plan. Ik hoop dat ik het goede knopje kan vinden.
2: Dit is de artiest van de maand.
1: Ja, zie je het nou.
0: De Elbin Brothers Band. Ja. Het eerste uur draaiden we op speciaal verzoek van Hans One Way Out. En dit is gewoon een nummer van de Elbin Brothers Band. Wat denk ik iedereen wel kent.
1: Iedereen kent dit. Ja, absoluut. Zeker te weten.
0: Dus we gaan hem lekker draaien. Een van de bekendste nummers van de Elbin Brothers Band als artiest van de maand is natuurlijk...
1: Jessica. Ja,
0: komt van Jessica's ken jij?
1: Sowieso twee.
0: Ik het schiet van mij ook twee te binnen.
1: Ja. Dus speciaal dan voor hun dan maar.
0: Voor iedereen.
1: Ah ja, voor iedereen.
0: Iedereen kent wel een Jessica, toch?
1: Ik denk het wel, ja. Komt-ie.

0: Zo kom je af en toe muziek tegen die erg aanspreekt. En dit hoorde ik van de week op Facebook.
1: Ja.
0: En dat kwam voorbij en dan ga je dat eens nakijken en luisteren. En, het is een Engelse zangeres, Jessie Reed, die in Engeland toch wel redelijk aan de weg aan het timmeren is. En ik vind het nummer erg goed. Give Me Love.
1: Zeker weten. Klinkt
0: album Other Hand.
1: Ja, klinkt geweldig. Absoluut, zeker weten.
0: Ga het luisteren.
1: Lekkere muziek.
0: Zo is dat. En daarvoor die Allman Brothers Band met Jessica. Volgende week is het dus Jaarmarkt. Ga je nog ergens een biertje doen, Kees?
1: Ik ga het zeker. Zeker om 2 uur ga ik even met Dennis nog even naar Dweilen. Ja, op plein eens eventjes kijken. Ja. En dan gaan we wel zien hoe het verder loopt.

0: zien we wel hoe we thuis komen.
1: Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, de laatste paar jaar ga ik ook eerst altijd even bij Ons Genoegen kijken. Ja. Bij het Wijlen op het Plein inderdaad. Vind ik erg gezellig. Een biertje doen. Even aan een tafeltje zitten.
1: Ja.
0: En daarna, ja, als het dan allemaal gaat, gaan we wel richting de plaats.
1: Dan vanzelf wel richting de binnenstad gaan.
0: Zin in. En ondanks dat, we hebben wel gewoon uitzending volgende week.
1: Dus je kan gewoon luisteren.
0: Niet dat je denkt van Kees en Drees zullen wel weer vrij zijn.
1: Nee. De ATV-dagen zijn nu wel klaar. We hebben er nog één te goed en dan is het klaar.
0: Ja. Hey Kees, jij zei van in jouw lijstje van Oasis draaien we niet zoveel.
1: Nee, klopt.
0: Dus ik heb maar eens een nummertje van Oasis opgezocht.
1: Ja.
0: Ja, we kennen Oasis natuurlijk van Champagne Supernova.
1: Ja, en Wonderwall.
0: Wonderwall, ja.
1: Ja.
0: Dit nummer lijkt een beetje op die nummers, maar is toch even anders.
1: Ja.
0: Het duurt 6 minuten en een klein beetje. Whatever. Oasis.

0: Het was nog een stukje Oasis met het nummer Whatever. En dat was een typisch Oasis nummer.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja.
0: Ja. Het zit erop, Kees.
1: Ja.
0: Weer 2 uur radio maken hier bij Radio Stad Montfort. We hebben het weer met veel plezier gedaan. We gaan
1: absoluut.
0: Wat mensen bedanken. Bedankt uiteraard Carlos van den Berg die even kwam vertellen over de activiteiten van Stichting Tentactiviteiten Montfort. Volgende week tijdens de jaarmarkt. Dus het is weer gezelligheid vrijdag en zaterdag. En komt allemaal gezellig naar Montfort toe. We bedanken Lia van Kuik voor haar guilty pleasure. En uiteraard ook Ben Barthe voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Yes.
0: En wij gaan weer een weekje nadenken wat we volgende week al de eten.
1: En ik bedank jou ook weer voor de gezelligheid.
0: Ja, het was weer leuk, hè, Kees.
1: Ja, absoluut zeker.
0: Ondanks alle foutjes die erin zitten.
1: Ja, dat maakt het juist zo leuk, toch?
0: Nou. En jullie allemaal dank voor het luisteren.
1: Ja, en tot volgende week.
0: Tot volgende week maar weer.
1: Doei doei.
0: Goeie week.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. De wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon. Het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van roze naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.
1: Voelde.

zit je dan tussen recht en onrecht in. Want je moet zorgen voor je ouders, voor je zus en haar gezin. Daar zit je dan.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogeveen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: springt elegant van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe, doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmerd zitten, zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?

Sammy door de regen, Sammy van de stad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

0: Met een gezag, dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich s'avonds uit? Stelt hij niks voor, geen moer, geen fluit. Ergens, ik nergens iets achter.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de start van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter... Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.